eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ek ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

Als toch een tip van de NIJs-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Lid het u eens witte. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Blas Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur. Ja.

was een wilde mosk, vleen een trouwer bosk. Safje lik me jood, ik hang goed zin, ik viel me goed. Ik vlug het slingerpaad, dat gaat van lucht naar schaat.

Dip trip, the Fantasia.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is zo'n oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen.
4: Ik ben Christel.
5: Ik ben Kathleen.
6: Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
3: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
1: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Poel.
4: Ja. Welkom, Afslag Maandag, aflevering 244, 7 juni en 8 juni 2026.
5: Nieuwsevenementen en lekkere muziek de komende 2 uren op je radio.
4: Nou, klopt. En we gaan lekker beginnen. NXS is dit. New Sensation.

0: met z'n allen. Steve Harley, Cockney Rebel, Make Me Smile. Come up and see. Nogmaals welkom, aflevering 244. Dit zit erin.
1: Nou, we hebben allemaal dorpsfeesten, want we zitten midden in het seizoen voor de dorpsfeesten.
0: Ja.
1: Sommel die heeft afgelopen weekend een leuk feestje gevierd. En Bantegin en Haskewanne die binnen nou aan de beurt. Die laatste die is extra speciaal, want het is voor hun de 65ste editie. En dan denk je, ja, kon dat dan niet met 60? Nee, toen was er corona.
0: Oh, dat is ook zo, ja.
1: Toen kon het helemaal niet doorgaan.
0: Nee.
1: Dus ja, toen dachten ze, nou, dan gaan we van de 65ste editie maar een extra groot feestje maken. Nou, verder hebben we allemaal nieuws uit de regio. Bij het Vredeshof in Dreisterbos, daar is een bijzonder monument onlangs onthuld. Namelijk het eerste Belgische vredesmonument.
0: Ah, kijk, daar was hij al.
1: In Nederland.
0: Oké.
1: Moest een keer komen.
0: Ja, ja, zeker.
1: Heeft allemaal met de Eerste Wereldoorlog te maken. Duiken we straks eventjes in. Nou, niet in die oorlog, hoor. Maar wel in vredesmonument.
0: Heel goed, heel goed.
1: Nou ja, dat en meer.
0: Oké.
1: We gaan er weer een gezellige uitzending van maken.
0: Ons advies is gewoon lekker blijven luisteren. Dus, want de muziek is ook goed.
1: Is hij van vinyl?
0: Hij is niet van vinyl. Volgende week weer. Volgende week gaan we vinyl draaien.
1: Ja, we gaan hem repareren.
0: Precies. We zijn druk bezig. Albert Hammond is dit.

0: Francis en Alphabet Street. Even kijken, daarvoor hadden we Diesel, Samantha, Samantha, dus met hoe je het zegt, hier op Radio Spannenburg. Feestweek Bantega, Ronald.
1: Jazeker, want woensdag gaat dat los. Dat duurt tot en met zondag. En ja, de organisatie heeft weer een programma samengesteld met activiteiten voor jong en oud. Ik ben het programma boekje even doorgegaan.
0: Oh, lekker bezig.
1: Ja, en opgesomd komt het er als volgt uit. Woensdag dan beginnen ze daar met de kinderspelen. Kinderen leggen daarbij een speelse variant van de Elfstedentocht af. Ja, het zou wat zijn als ze alle Elfsteden bij langs moeten. Ja. En s'avonds nemen buurten het tegen elkaar op tijdens een zeskamp. Donderdag dan staat in het teken van voetbal. Teams van SC Bantega en VV Oosterzee die spelen wedstrijden voor zowel jeugd als senioren. En na afloop dan verzorgt de Band of Brothers een optreden. En vrijdag dan begint de avond met een Frieske pubquiz. Dat wordt gecombineerd met een moordmysterie thema. En later op de avond volgt een optreden van de Bounty Hunters. Zaterdag, dat staat traditioneel in het teken van de Playback Show. Deelnemers die brengen Friese nummers ten gehore met allemaal uiteenlopende acts. En na afloop verzorgt DJ Marcel de Rooij de muziek in de feesttent. De feestweek die wordt zondag afgesloten met een tentdienst, een fietsoptocht voor kinderen en een familiedag met allemaal activiteiten, muziek en vermaak.
0: Kijk, altijd leuk. Haskorne die staat donderdag 11 tot en met zondag 14 juni weer in het teken van de jaarlijkse dorpsfeesten. Dit jaar heeft het evenement een bijzonder tintje omdat de feestcommissie 65-jarig bestaan viert. De feestcommissie op de feestweek die begint op donderdag 11 juni met het traditionele volleybaltoernooi. Vanaf 6:30 s'avonds nemen de teams tegen elkaar op. En na de prijsuitreiking volgt een feestavond met Disco Flash. Vrijdag 12 juni start het met een peuterochtend. En later op de dag kunnen inwoners deelnemen met de middag met koffie, spelletjes en ontmoeting. Er staat ook een ding bingo op het programma. En in de loop van de middag verzorgen de jongeren optredens tijdens Show Your Talent, gevolgd door playback optredens van de Meerkamp teams. De avond wordt afgesloten met live muziek van Graatse Bosma met een dansavond met de Disco Flash. Zaterdag 13 juni zijn er spelletjes voor basisschoolkinderen. In de middag vindt het Meerkamp plaats. En voor de jongeren bezoekers is er een ballonnenvouwer aanwezig. S'avonds dan treedt de coverband Lead op in het feesttent. De dorpsfeest die eindigt op zondag 14 juni met een tentdienst, muzikaal begeleid door Muziekkorps Excelsior.
1: Wij wensen jou heel veel plezier op dat feest.
0: Zo is dat. Zometeen.
1: Zometeen hebben we het weerbericht.
0: Goeie. Jazeker. Kleine tease.
1: Het weerkoortje moet nog arriveren.
0: Oh nee. Ja. Oké, okay, nou spannend. En focus it. Don't let go.

0: Dan Hartman op Radio Spannenburg. En zijn Relight My Fire. Even kijken, was het weerkoortje nou aanwezig? Want ik weet het allemaal.
1: Ja, ze hadden wat moeite, maar uiteindelijk is het goed gekomen.
0: Oké.
2: Okay. Nope.
0: Wat gebeurt hier allemaal?
2: Van mijn microfoon, daar zit gewoon wat in los.
0: Kun jij 3 vooraf geven? Want ik heb niet het gevoel dat ze weet dat we onair zijn.
1: 2, 1... Weerbericht. Maar ik heb geen 3 gezegd.
0: Nee, dat gaat. Hoe raar is
3: Radio Spannenburg,
0: ja.
3: Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
1: Maandagochtend, daar beginnen we mee. Dan is het bewolkt. We hebben te maken met hoge bewolking zelfs.
0: Oh jee.
1: Ja, maar de zon brandt ook daar niet doorheen. Nou... Af en toe, klein beetje zon. Houdt het wel mee op. Het blijft de tijd droog. Op veel plaatsen wordt het trouwens ook nog wel warm. Met 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het zelfs nog een paar graden warmer worden. Dus je kan de jas thuis laten als je die kant van het land op moet.
0: Die hoeft niet aan dus?
1: Die hoeft niet aan, nee.
0: Okay, nee, dat is goed.
1: De wind die komt uit het zuiden, die is matig. Nou, dan gaan we naar de middag. Vanuit het westen stijgt dan de kans op een bui. Later in de middag dan komen die buien ook bij ons in Friesland. Rond de klok van 4 of 5 ongeveer, had ik begrepen. En de wind die draait dan naar het zuidwesten. En dan wordt het langs de meren ook vrij krachtig, die wind. Aan het einde van de middag en aan het begin van de avond... dan trekken die buien dus over de provincie richting het oosten. Dan de nacht, na dinsdag, dan verdwijnen de meeste buien naar het oosten toe. En dan komen de droge perioden met opklaringen. En misschien nog een enkele laatste bui. Nou, dan dinsdag, dan hebben we te maken met wisselvallig weer. Stapelwolken en van tijd tot tijd zijn er enkele opklaringen. Er komen ook weer enkele buien voor. En, en het aantal buien neemt in de middag toe. Er is ook weer kans op een klap onweer. En er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Met middagtemperaturen van 16 of 17 graden is het wel koel voor de tijd van het jaar. In de combinatie met de buien en de wind zou je eigenlijk dan niet eens zeggen dat de zomer voor de deur staat. De dagen daarna dan blijft het wisselvallig met regelmatig buien. Zo nu en dan breekt de zon door. Maar vooral midden op de dag zijn er weer vrij veel stapelwolken. En met 16 tot 18 graden blijft het koel. Gemiddeld is het in juni tussen de 18 en 22 graden. Ja, daar zitten we dan een fractie onder. In de weekend zijn er minder buien en kan de temperatuur een paar graden stijgen.
0: Aha. Nou, ik ben benieuwd naar de weerspraak van deze week. Ik zou zeggen, maak me gek.
1: Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht en duur.
0: Ongelooflijk, het is allemaal zo duur.
1: Ja. Straks gaan we het hebben over het eerste Belgische vredesmonument in Nederland. Die staat in het Rijsterbos sinds afgelopen week. En er komen vanaf 2030 dikke hoogspanningslijnen. Die gaan dwars door Friesland en Groningen naar de Noordoostpolder. Ja, en die gaan ook dwars door onze gemeente. Ja, daar vinden we natuurlijk met z'n allen wat van. En als we daar wat van vinden, dan kunnen we deze donderdag... naar een informatiebijeenkomst in Haarschoorne. Straks daar meer over.
0: Eerste muziek van Live, de akoestiek versie van They Stood Up For Love.

0: Doe nog eens. Bluff, omarm, hoogstens met de wind was
1: hele
0: dat.
1: Hele nummer weer verpest.
0: Ja, Ronald weet hoe die nummers moet kapot maken. En daarvoor hadden we live met de studio verloop. Was niet live, maar was wel live. Snapt u het nog?
2: Ik snap het.
0: Nieuws uit de regio, Ronald.
2: Bij het Vredeshof in het Rijsterbos. Daar is een bijzonder monument onthuld afgelopen week. Namelijk het eerste Belgische vredesmonument van Nederland. Het herinnert aan een grotendeels vergeten stuk geschiedenis uit de Eerste Wereldoorlog. Toen zo'n 3000 Belgische militairen werden geïnterneerd in Gaasterland. Initiatiefnemer Henk Luijks heeft een persoonlijke band met het verhaal. Zijn opa die kwam als jonge militair naar Friesland en bleef na de oorlog, omdat hij verliefd werd op een Friese vrouw. Een familieverhaal vormde de aanleiding voor het monument. Volgens Luijks laat de geschiedenis zien hoe belangrijk gastvrijheid en menselijkheid zijn. De komst van duizenden Belgen die hadden destijds namelijk veel impact op de regio, maar ze werden wel opgevangen.
0: In Haskelhorne kunnen inwoners donderdagavond de plannen bekijken voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Groningen en de Noordoostpolder. Het gaat om een lijn van 380 kilovolt, bedoeld om duurzame energie en vooral van windparken op de Noordzee door Nederland te transporteren. Een groot deel van het tracé die loopt door Friesland, onder meer door de gemeente De Friese Marne. Daar roept het project vragen op. Want hoewel de hoge masten het landschap doorsnijden, krijgt de provincie er voorlopig geen directe voordelen van. De gemeente die erkent de noodzaak van de uitbreiding van het stroomnet, maar wijst ook op de impact voor de inwoners en ondernemers. En daarom wordt er gepleit voor zorgvuldige uitwerking en passende compensatie. Belanghebbenden die kunnen tot 2 juli hun mening geven. De uiteindelijke beslissing over het tracé die wordt in 2027 verwacht.
2: En de nieuwe zwaanmascotte van Langweer, die heeft een naam gekregen.
0: Nou, daar komt hij.
2: Tijdens de acht van Langweer werd afgelopen zaterdag bekendgemaakt dat de mascotte voortaan door het leven zal gaan als Zeesluis uit Muiden.
0: Yay! Zeesluis uit Muiden.
2: Nee, Pieter de Zwaan.
0: Oh, Pieter.
2: Pieter de Zwaan.
0: Dat is ook leuk.
2: Pieter de Zwaan. De naam die werd gekozen uit de vele inzendingen die de afgelopen weken binnenkwamen. Opvallend genoeg werd Pieter de Zwaan door veel inwoners voorgesteld. De naam die verwijst niet naar Zeesluis uit Muiden, maar naar een bekende zwaan die vroeger in en rond Langweer leefde en door veel dorpsgenoten nog altijd wat herinnerd. Nou, wat leuk dit, hé.
0: De eerste reacties binnen.
2: Hey?
0: Ja. Goed. Nou ja, Zeesluis uit Muiden is het dus niet geworden. Pieter de Zwaan wel.
2: Ja, fantastisch, Pieter. Pietertje.
0: Gefeliciteerd, Pieter.
2: Wat voor geluid maakt een zwaan eigenlijk? Nou, geen idee.
0: Ik heb geen idee. Nee. Meer nieuws vind je op radiospannenburg.nl en download de app op rtvspannenburg.nl/app.
2: Ja, hij is gratis.
0: Nog steeds?
2: Hij is nog steeds gratis, ja.
0: Nou, dat is mooi in ieder geval.
2: Ja, en nu we het toch over gratis hebben.
0: Ja.
2: Dat televisiekanaal wat we uit gaan rollen, dat is ook gratis te zien, hè?
0: Dat meen je niet?
2: Jazeker, het zit gewoon bij televisiepakketten in.
0: Kunnen we die al ergens zien?
2: Ja, bij KPN.
0: Kijk. En Delta.
2: En Delta.
0: Ja, precies.
2: De rest volgt nog.
0: Okay.
2: Houd geduld.
0: Houd geduld. Zometeen bij Afslag Maandag. Een ingekomen bericht nog.
2: Hebben we ingekomen bericht, hè?
0: Ja, popcorn.
2: Ben ik dol op. Oh ja, dat moet opgetreden worden. Ja.
0: Mooi.

0: The Cats en Let's Dance op Radio Spannenburg. We hebben nog ingekomen bericht.
1: Van Popcorn Hege Hakken. En ze komen ook uit Heeg. Want zij verzorgen zondag 14 juni... een Sunday Afternoon Concert in de Hobbe van Baardzerke in Jouren. 25 vrouwen uit Heeg en omgeving die zingen al meer dan 10 jaar vierstemmige hedendaagse popmuziek. Oh. En de muzikale leiding die is in handen van dirigent Akke Bosma. En de pianobegeleiding wordt zondag verzorgd door Peter van der Zwaag. Het begint om 3:30, duurt tot 5:00. En kaarten die kun je krijgen via een linkje die op hun Facebookpagina staat. Dus naar de Facebookpagina van de Hege Hakken.
0: Oké.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
1: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
1: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Ja. Welkom. Afslag aan Maandag, aflevering 244. Wow, met jingle.
5: Ja.
4: Mooi.
5: Live ingezongen.
4: Zometeen in Sportstad Heerenveen, die 24 jaar bestaan met jubileumdag. En Leroy Wandeltocht voert langs Eco-kathedralen in Erfgoed. Gaan we het allemaal over hebben.
5: Ja, bijzonder is dat Eco-kathedralen.
4: Ja, nog nooit van gehoord.
5: Stenen met allemaal beestjes ertussen en het werkt ook nog.
4: Ja. Oh, sick.
5: We gaan ook voor arbeidsvitamine zorgen.
4: Dek dol op.
5: Mark my words. Cindy Youngblood, if only I could. Die hoor je na...
4: Oh, hoor je eerst.
5: Die hoor je nu, daarna hoor je de Pointer Sisters. He's so shy, komt er straks aan.

0: kun je wel aerobics op doen.
1: Ja, bijna wel.
0: Pointer Sisters, She's So Shy.
1: En vergeet niet te lachen, want het is leuk.
0: Ja, en over sporten gesproken, we gaan het even hebben over een feestje. Want Sportstad Heerenveen bestaat 20 jaar.
1: Ja.
0: Nou, brand los, Erik, want het is een compleet programma wat er zaterdag gaat komen.
1: Ik zit even te kijken, inderdaad. Zaterdag 13 juni viert de Sportstad Heerenveen haar 20-jarig bestaan met de grote jubileumdag. Tussen 11:30 er zijn bezoekers welkom om deel te nemen aan een tal van sportieve en recreatieve activiteiten. Gedurende de dag is er live muziek van verschillende artiesten en groepen. Op het programma zit onder meer een minidisco. Optredens van Volkert, Hans, Linger en Boots, Bam per Suzie en Wijma en Van der Werf. Daarnaast kunnen kinderen deelnemen aan een speurtocht, puzzeltocht. Ze kunnen zich laten sminken en spelen op springkussens. En er is een stormbaan aanwezig. Ook sportliefhebbers die kunnen hun hart ophalen in de sporthallen, dojo, turnhal en het zwembad worden doorlopend clinics en demonstraties georganiseerd. Bezoekers kunnen kennis maken met onder andere turnen, volleybal, kickboksen, voetbal, duiken, reddingszwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen. En verschillende verenigingen en organisaties uit de regio die zijn ook aanwezig om hun sport te presenteren. Zo verzorgen Dyna 75, HZNPC, SGHA en de reddingsbrigade en duikvereniging Moby Dick en HHC Quickstick en volleybalvereniging OPM en Turnover Motion demonstraties en activiteiten. En ook Mountain Network, die opent de klimhal, brengt een mobiele klimberg mee. Ik ben benieuwd hoe hoog die is. Daarnaast zijn SC Heerenveen, Vitaal en het innovatielab van TIAF en Padel Sportstad aanwezig met sportieve uitdagingen en demonstraties. Er zijn ook voor een hapje en drankje is er gezorgd, want dan kun je terecht bij diverse foodtrucks en de bar. Nou, dat is genoeg sportiviteit in ieder geval daar.
0: Zeg, je kan je helemaal uitleven.
1: Ja, ik zou net zeggen, ja.
0: Dan kun je ook nog uitleven met een wandeling op zondag 14 juni. Stichting Tijd die organiseert dan een wandeling langs locaties die verbonden zijn met kunstenaar en landschapsarchitect Louis Leroy. De route die biedt keuze uit een wandeling van 10 kilometer van Heerenveen naar Mildaam. Met een terugreis per bus of een iets langere wandelroute. Dan moet je ook zelf teruglopen naar Heerenveen.
1: Ja.
0: De wandeling die is van 11:30 tot 5:30. En onderweg bezoeken deelnemers de Leroy-tuin in Heerenveen. De Eco-kathedraal in Mildam. Die sinds dit jaar de status van Rijksmonument heeft. En diverse plekken in Oranjewoud waar de invloed van Leroy zichtbaar is. Dochter Henriette Leroy en bouwmeester Peter Wouda die begeleiden de tocht. Start en eindpunt zijn het Amelius van Oenemapark bij het Posthuis Theater. Wil je meer informatie en je aanmelden, dan moet je een e-mail sturen naar tijdreizen@stichtingtijd.nl.
1: Tijdreizen, mooi is dat.
0: Ja, tijdreizen.
1: Tijdreizen.
0: Nou, dat. Sportiviteit in Heerenveen, dus komend weekend.
1: En na sport komen de feesten.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we straks over hebben. De dorpsfeesten zijn ook aanwezig.
0: Leuk. Hmm. Eerst gaan we even lekker swingen op de radio.
1: Gooi die swingen maar in.
0: Dit is de Stijlkansel. And have you ever had it blue?

0: hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Hup. Ja, nog een keer.
1: Ja, we gaan omhoog, even naar beneden. Hoi, hoi, hoi. Oei, oei, oei. Nou, we gaan een feestje bouwen. We hebben er zin in. Leemster Visserijdagen staan voor de deur.
0: Ja, die worden gehouden op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni. Tijdens het evenement staan maritieme geschiedenis van Lemmer Centraal. En op vrijdag arriveren sleepboten in het binnenhaven. Zijn er afvaarten met de LE50. En ook lopen de Leemster viswieven door het centrum. Gezellig. Om 6 uur dan wordt er een jeugdviswedstrijd gehouden bij het Viskermannetje. Onder leiding van Jan van der Werf. Zaterdag dan zijn er opnieuw sleepboten in de binnenhaven aanwezig. Daarnaast treden het Shantikoor de Hedammers op. En dat is ook een meer aantal titels natuurlijk. Bezoekers kunnen een outletmarkt bezoeken, straattheater bekijken, genieten van live muziek op terrassen en bij horecagelegenheden. Zondag, dan staat het teken van het muziek in het centrum en een koopzondag waarbij veel winkels open zijn. Ben je nou benieuwd naar het hele programma, dan kan je op de Facebookpagina kijken van de Leemster Visserijdagen.
1: Ja. Hij moet nog gepubliceerd worden.
0: Oh, nou, dan even.
1: Maar het zal waarschijnlijk weer vers van de pers van de vak zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Gaan we door naar Wout Zendt. Daar hebben ze komend weekend het Wout Zijner Weekend. Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni. In het centrum van Wout Zendt bij Loswal. En het feestweekend biedt dan ook 3 dagen mooi wat vertier. Vrijdag begint met het kinderontbijt om 8 uur. Daarna het kinderprogramma om 3 uur. En om 7 uur is er een pubquiz. De avond die wordt afgesloten met een optreden van Jelle B. en de Meesters. Dat begint om 8:30. Duurt tot de klok van 1. Nou, mooi avondje. Dan de zaterdag vanaf 9 uur heel Wout Zendt in beweging. Dat staat op het programma inclusief ontbijt voor deelnemers van 60 jaar en ouder. En om 2:30 dan begint er een 6-kamp voor deelnemers vanaf 12 jaar. Is dat en in de middag verzorgt Herman van Doren een matinee. Dan zaterdagavond vanaf 9 uur dan treedt de band PPM op. En zondag begint met een kerkdienst om 11 uur. En daarna volgt er bingo om 2:30.
0: Oh.
1: Ja, en het weekend wordt dan afgesloten met de matinee van Bert de Schipper vanaf 3:30. Heerlijk programma.
0: Ja.
1: Vol. Vol programma.
0: Zou het weer ook mooi zijn?
1: Dat weet jij beter dan ik. Nou, dat moet jij ook nog uitzoeken. Maar daar heb je tot 9:30 de tijd voor. 9:30 strak. Het weerbericht met Erik de Boer. Eerst Meatloaf en Cher. That bring the full off.

0: Blue Rolls en Diana Reeves en Fine Brown Frame.
1: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Bijna 9:30. Weerbericht krijg je van Erik de Boer.
2: Ja.
0: En ik moet nog wel eventjes de lucht drukken in Balk opzoeken.
2: Oh, nou, succes. Ja. Maandagochtend is er vrij veel hoge bewolking waar af en toe wat zon doorheen kan schijnen. Het blijft nog een tijd droog. Op veel plaatsen wordt het warm met 22 of 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan nog een graadje warmer worden. Er staat een matige zuidenwind. In het westen stijgt het in de eerste helft van de middag de kans op een bui. En later in de middag zullen ook deze in Friesland gaan arriveren. De wind die draait dan naar het zuidwesten en wordt langs de meren vrij krachtig. Aan het einde van de middag en aan het begin van de avond trekkende buien oostwaarts. In de nacht naar dinsdag verdwijnen de meeste buien in het oosten. Er zijn dan droge perioden met opklaringen en lokale buien. Ook dinsdag is het wisselvallig weer. Er zijn stapelwolken en van tijd tot tijd felle opklaringen. Er komen enkele buien voor en het aantal buien neemt in de middag toe. En daarbij is er kans op klap onweer. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. En met een middagtemperatuur van 16 of 17 graden is het koel voor de tijd van het jaar. En in combinatie met de buien en de wind zou je niet zeggen dat het nu juni is. De dag daarna blijft het vooral wisselvallig met de regelmatig buien. Zo nu dan breekt de zon nog even door. Maar vooral in het midden en op de dag zijn er vrij veel stapelwolken. Met 16 tot 19 graden blijft het koel. Gemiddeld wordt het midden juni 18 tot 22 graden. In het weekend zijn er minder buien en de kan de temperatuur een paar graden gaan stijgen.
0: 1020 is de luchtdruk.
2: Oh, nou, ja. Had ik nou echt niet gemist.
0: Zometeen in de afslag maandag.
2: Gaan we het hebben over de musical Le Monster. Die vertelt over angst en de menselijkheid. Oldtimers die staan centraal bij Vroom Nieuwstijl in Jouren. Henk Kuiper die verzorgt een hele lazy Sunday afternoon in Balk. En een lezing belicht 125 jaar tramlijn tussen Jouren en Lemmer. En we hebben nog een avond wie daar is.
0: Nou, wat een feest. Dikke playlist komt er ook aan. Zometeen Welly Tex, Miss Wonderful. Die hoor je naar deze van Cool and the Gang. Dit is Get Down On It.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: gaan nog niet goodbye zeggen, want het is nog geen 10 uur. Maroon 5 hoorde je en This Love. Goed. Tijd voor de evenementen. De digitale postduif is weer in de ronde gevlogen. Die kun je bereiken op info@radiospannenburg.nl. Dan kun je evenementen insturen. Dat is weer massaal gedaan.
1: We beginnen met de leerlingen van Theater en Musical School Los. Die brengen op 13 en 14 juni de musical Le Monde ter stilte voor de storm op de planken in de Heerenvonden in Lemmer. De voorstelling speelt zich af in Parijs 1910, waar een hevige regen van de overstromingen zorgt voor onrust. En tegelijkertijd gaan geruchten rond over een monster dat door de stad zou dwalen. Het verhaal gaat om angst, waarheid, menselijkheid. De première die vindt plaats op zaterdag 13 juni. Zaal opent om 7 uur 's avonds. Optreden, of de voorstelling die duurt van 9:30 tot 10, dat is inclusief pauze. Zondag 14 juni, daar volgt de matinee-voorstelling. Zag het op om 14:30 en de voorstelling duurt van 3 tot 17:30. Na afloop van beide voorstellingen worden de musicaltitels voor seizoen 2026-2027 bekendgemaakt. Kaarten zijn verkrijgbaar via Toornhoes.
0: Zaterdag 13 juni, dan vindt in de Midstraat in Jouren de derde editie van Vroom, nieuw stijl plaats. Het evenement staat in het teken van allemaal klassieke voertuigen, veel pk's en het is allemaal gratis toegankelijk. Want het is gewoon in de openlucht. Tijdens het evenement zijn er ook oldtimer-auto's, vrachtwagens, motoren, brommers en trekkers te zien.
1: Trekker.
0: Maar er is geen trekker. Dat hebben ze niet. Wel is er ook nog een markt en live muziek, mits het weer een beetje mee zit. Voor brommerliefhebbers wordt er een rondrit van zo'n 55 kilometer georganiseerd. Als je daar aan meedoet, dan verzamel je om 9:30 bij het Mekje. En na afloop keer je dan terug in de Midstraat in de middag. Ook voor oldtimers is er een rondrit gepland. Dan verzamel je om 9:30 bij het Haske aan de Vegelinsweg. En die rit vertrekt om 10:00. Kun je ze uitzwaaien?
1: Ja, leuk. Paviljoenrestaurant Badmeester Keimpje in Balk die organiseert op zondag 14 juni een nieuwe editie van Lazy Sunday Afternoon. Tussen 6:30 verzorgt troubadour Henk Kuiper een optreden. Hij brengt muziek uit uiteenlopende genres. Denk aan blues, folk, country en pop. En daarbij komen nummers van artiesten zoals Bob Dylan, Neil Young, Johnny Cash, Cat Stevens, The Eagles, Simon & Garfunkel, Elvis Presley, Ed Sheeran, Jason Mraz, Robbie Williams en Danny Vera voorbij.
0: Oh ja. Uitgebreid repertoire.
1: Zeker.
0: Gaan we naar de bibliotheek van Lemmer. Donderdag dan wordt daar een lezing gehouden over de geschiedenis van de voormalige tramlijn die tussen Jouren en Lemmer lag. Nou, aanleiding is het 125-jarig jubileum van de opening van de lijn. De spoorverbinding vormde destijds een belangrijke schakel tussen het Friese tramnet en Amsterdam via een aansluitende bootverbinding. Spreker Frank Hemkes die gaat in op zowel de periode waarin de Nederlandse tramwegmaatschappij, de NTM, reizigers en goederen vervoerde, als de periode waarin de Nederlandse spoorwegen alleen het goederenvervoer verzorgden. En tijdens de avond worden niet eerder gepubliceerde foto's vertoond. Ook zijn enkele minuten historisch filmbeeld uit de jaren 30 en 40 te zien. En kun je kijken naar uniforme kniptangen en modellen van de NTM. Die worden namelijk dan tentoongesteld. De lezing die is dus donderdag in de bibliotheek van Lemmer. Om 7 uur begint dat. 3,50 als je lid bent van de bibliotheek. Anders betaal je €5. En wil je kaarten, dan moet je naar de website van de bibliotheek. Maar in Veen, dat is bmf.nl.
1: En van 9 tot en met 12 juni wordt in Jouren de avondvierdaagse gehouden. De deelname kosten €6,50 per persoon. Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij de Primera in Jouren. Maar inschrijven kan ook op de wandelavonden zelf bij de startlocatie in de Stuit. Dit jaar zijn de starttijden wel aangepast. Deelnemers aan de 10 kilometer die vertrekken om 6:15. De wandelaars van de 5 kilometer starten om 6:30. Alle deelnemende kinderen ontvangen een gratis zwemkaartje van Swimfun. En dat wordt samen met een medaille uitgereikt. Nou, hartstikke leuk!
0: Het is 9:45 en dat betekent dat het leukste kwartier van de Nederlandse radio gaat beginnen.
1: Zeker.
0: Heerlijk. Uitsmijter en bonusmateriaal. We hebben het zorgvuldig en met liefde voor je uitgezocht. Je hoort het binnen nu in een kwartier. Tot die tijd muziek van The Sweet. Dit is Funny.

0: Piero, Riera. En Move Your Feet hoorde je van Junior Senior.
1: Oh ja, die hadden we ook nog, ja.
0: Ja, we houden de playlist goed bij.
1: Heel goed.
0: Wij gaan naar het stichtelijk woord. Hier is Erik de Boer.
1: Heb je nou zelf een tip voor dit programma? Kun je ze mailen info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dat is dat een enorme...
2: Schande! Het is een schande... .nl.
1: Dan is dat enorm schande.nl. Dan kun je tot 4 weken inderdaad op terugluisteren. En anders ieder

0: Welke het wel is, dat hoor je zo meteen. Ik moet ook nog even zeggen dat na 10 uur er hele goede muziek op Radio Spannenburg is. Dus blijf met je jatten van de radio af. En het bonusmateriaal is van de Meijerhofne. Hoe die rood-wijs-rode polka schritt.
1: Ja, jawohl.
0: En welke is het nou van Anneke Grunlo? Het is Paradiso.
1: Ja.
0: Inhaken is meemaken.
1: Ja. En wij zijn er volgende week weer.

0: het van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
0: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
0: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis

0: Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
1: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur.

0: Hans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Greensalesmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon.

0: Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kinnen jou dreigen uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

lekker zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om tol voer.

Voor stel witte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding.

0: en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Pretzelsbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

lekker, het weer echt een hien. Zes hoeren op een steiger, bij Grietje op het hien. Gluren trocht de ruten, als Grietje haar omklaait. Je moet er altijd bij wezen, voor

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

0: groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
0: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: altijd gelacht op jou.
1: Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel on voor de nijste video's uit die regio.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek voorbij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

Sto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Vjouwer Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

Dit is mijn voicemail. Ik ben even de waan mooi hele oren dingen. En kan dus mijn telefoon net opnemen. Kist me sms'en, appen, faxen, mailen. Of kist hier een beruchtje even te litten naar de toon.

0: van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten in buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de 10.

is Waarom in het Iet. Mijn muziek, uit de jaren 80. Can I get some nasty bass? It's gonna be kinda right tonight. Fellas, we're gonna talk about.

0: laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
1: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Waarom in de Tijd.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die wij

0: Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
1: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
0: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

lêste nijs uit de Fryske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Jochen Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen.

waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting.

Egres Oor op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om 15:30.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ineens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken van bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toonsje om 9 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.